Do you slide on all your nights like this?

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.

Goedemorgen. Vanaf vandaag zijn nieuwe Europese verpakkingsregels van kracht. Bedrijven moeten vanaf nu hun verpakkingen milieuvriendelijker maken en verpakkingsafval verminderen. Europa legt strengere regels op voor schadelijke stoffen en bedrijven moeten vanaf nu kunnen bewijzen dat ze aan die eisen voldoen. De Europese Unie heeft veel concrete details nog niet uitgewerkt en dat zorgt voor grote onzekerheid. Vooral kleine webshops en zelfstandigen die aan het buitenland leveren maken zich zorgen over de ingewikkelde registratieplicht en de extra kosten. Bij de aardbevingen in Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na bijna 30 uur levend van onder het puin bevrijd. De reddingsoperatie duurde zo'n 16 uur. De beving met een kracht van 7,4 eiste al zeker het leven aan meer dan 200 mensen. Dat aantal kan nog altijd oplopen. Voetbal. Union heeft zich gisteravond niet kunnen kwalificeren voor de Champions League. Na een 3-3 gelijk spel in de heenmatch verloren de Brusselaars na verlengingen met 3-2 van het Noorse Bodo Glimt. Union knokte zich tot 2 keer toe terug, maar moest de verlengingen afwerken met 10 man na een rode kaart voor Camille van de Perre. In de 117e minuut scoorde Helmersen de 3-2 voor de Nooren. Union stroomt nu door naar de Europa League. Het wordt zonnig en warm vandaag, tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, tot 35 graden. En ook vrijdag krijgen we veel zon bij 35 graden. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm.

0: Beatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Mannekes,
4: Bompi.
3: Deze gaan we fantastisch vinden.
5: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
6: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel.
0: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
0: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japans.
3: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: En
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. De nieuwe heffing op pakjes van buiten de Europese Unie heeft de Belgische staat in juli 42,5 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers die het laatste nieuws opvroegen bij de douane. De tax van 3 euro per pakje moet de stroom goedkope goederen afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. In de eerste maand registreerde de douane al 35% minder aangiftes voor goedkope zendingen. Volgens de douane en experts bestellen consumenten nu vaker grotere pakketten tegelijk of leveren Chinese webshops meer vanuit distributiecentra binnen de EU om de tax te omzeilen. Het Amerikaanse leger zegt dat het in de Golf van Oman 2 raketten heeft afgevuurd op een schip dat onder Panamese vlag op weg was naar een Iraanse haven. Volgens het militaire commando CENTCOM negeerde de bemanning herhaalde waarschuwingen en schond het de Amerikaanse blokkade tegen Iran. Het is al de derde keer sinds half juni dat de VS geweld gebruikt om de blokkade af te dwingen. President Donald Trump beweert dat de VS de volledige controle hebben over de straat van Hormuz. De Nederlandse fietsproducent Assel, de groep achter bekende merken zoals Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf kampte al langer met financiële problemen door opgestapelde voorraden na de coronapandemie en ook een grote terugroepactie bij haperende Babu-bakfietsen. Er werken zo'n 2000 mensen bij de fietsproducent. Ze onderzoeken momenteel of een doorstart of de verkoop van losse onderdelen nog mogelijk is. Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. Ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

0: internetervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alles.

Goedemorgen. De Europese pakjestax brengt in de eerste maand al 42,5 miljoen euro op. De heffing geldt voor pakjes buiten de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers die het laatste nieuws opvroeg bij de douane. De tax van 3 euro per pakje moet de stroom goedkope goederen afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. In de eerste maand registreerde de douane al 35% minder aangiftes voor goedkope zendingen. Volgens de douane en experts bestellen consumenten nu vaker grote pakketten tegelijk of leveren Chinese webshops meer vanuit distributiecentra binnen de EU om de tax te omzeilen. Het Amerikaanse leger zegt dat het in de Golf van Oman 2 raketten heeft afgevuurd op een schip dat onder Panamese vlag op weg was naar een Iraanse haven. Volgens het militaire commando CENTCOM negeerde de bemanning herhaalde waarschuwingen en schond het de Amerikaanse blokkade tegen Iran. Het is al de 3e keer sinds half juli dat de VS geweld gebruiken om de blokkade af te dwingen. President Donald Trump beweert dat de VS de volledige controle hebben over de straat van Hormuz. Je cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar wettelijk minstens 2 jaar geldig en meer beurtenkaarten minstens 1 jaar. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil zo vermijden dat je je geld kwijtraakt door te korte vervaldata. Tot nu toe mochten winkeliers die termijn zelf kiezen. Ondernemersorganisaties reageren kritisch, ze vrezen boekhoudkundige complexiteit door prijsstijgingen en vinden dat de overheid niet moet ingrijpen in de contractvrijheid van handelaars. Het wordt zonnig en warm vandaag, tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm.

0: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Shh, luister.
6: Hey, kom op.
5: De natuur ontwaakt.
6: Woe.
5: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Mannekes.
8: Bompie.
7: Deze ga je fantastisch vinden.
9: Denkt het?
7: Vrijdag en zaterdag.
8: Ja.
7: Is het nee?
9: Is het nee?
7: Tegen BTW.
10: Is het nee tegen BTW?
9: Allee, gast.
8: Dat is fantastisch.
7: Zie je wel.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
14: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
15: Ah ja, om de matrassen te testen.
14: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
15: Wat?
14: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
15: En wat met de balletjes?
14: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
17: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oh, hij komt niet.
17: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. In de kustziekenhuizen van Oostende, Knokke, Blankenbergen en Veurne hebben ze deze zomer 10% meer patiënten dan vorig jaar. AZ Oostende verbrak in juli zelfs 4 keer het dagrecord met een uitschieter van bijna 200 patiënten op 1 dag. Naast hittegerelateerde klachten bij vooral ouderen zien artsen opvallend veel hoofd- en gezichtsletsels door valpartijen. Er is ook een stijging in het aantal zware alcoholintoxicaties. Om de stroom toeristen en tweede verblijvers op te vangen, zetten de ziekenhuizen extra spoedartsen en verpleegkundigen in. De federale regering wil de impact van de lijststem afschaffen bij de federale en Europese verkiezingen vanaf 2029. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Je zal dan nog steeds op een partij kunnen stemmen voor de zetelverdeling, maar die stemmen worden niet langer verdeeld onder de kandidaten op de lijst. Wie de meeste voorkeursstemmen behaalt, pakt de zetel. Ook in Vlaanderen is er brede steun om het systeem aan te passen, al zijn daar nog geen concrete stappen gezet. Op het Caribameer in Zimbabwe in Afrika zijn zeker 15 mensen omgekomen nadat een veerboot kapseisde. 27 passagiers zijn nog altijd vermist. Het schip raakte in de moeilijkheden door slecht weer en hoge golven. Er waren ruim 120 mensen aan boord van het schip en dat is meer dan de toegelaten capaciteit van 90 personen. De hulpdiensten hebben wel 77 mensen kunnen redden. De zoektocht naar de vermisten loopt nog steeds. Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
3: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

0: de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Andalous mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is ze.
3: De Vos Lemmes.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Mannekes,
3: Bombi,
2: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag?
3: Ja.
2: Is het nee?
3: Is het nee?
2: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

Goedemorgen. Kansspelbedrijven zoals Circus, Unibet en Star Casino omzeilen het verbod op gokreclame door subbrands of gratis nieuwsites op te richten met vrijwel identieke namen en logo's. Zo verschijnt Circus Daily op sportmicrofoons en voetbalshirts zonder juridisch naar gokken te verwijzen. De kansspelcommissie spreekt van verdoken reclame die de normalisering van gokken in stand houdt. De commissie wil nu dat de wet herschreven wordt. De federale regering wil de lijststem afschaffen bij de federale en Europese verkiezingen vanaf 2029. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Je zal dan nog steeds op een partij kunnen stemmen voor de zetelverdeling, maar die stemmen worden niet langer verdeeld onder de kandidaten op de lijst. Wie de meeste voorkeurstemmen behaalt, pakt de zetel. Ook in Vlaanderen is er brede steun om het systeem aan te passen, al zijn daar nog geen concrete stappen gezet. Sport. Sarah Dumont heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter vrije slag op het EK zwemmen in Parijs. De 19-jarige klokte in de reekse een vijfde tijd. Maandag was ze nog onthoogeld omdat ze werd uitgeschakeld op de 800 meter vrije slag. Debutante Siri van der Linde werd 33ste en is uitgeschakeld. Ook Ros van Otterdijk mag zich opmaken voor de halve finales van de 50 meter rugslag. Ze zette vanochtend een tijd van 27,83 neer en stoot zo als achtste door. De halve finales vinden vanavond plaats. Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2 plus

0: Beeldtip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Gokbedrijven zoals Circus, Unibet en Star Casino omzeilen massaal het verbod op gokreclame. Ze doen dat door subbrands of gratis nieuwsites op te richten met vrijwel identieke namen en logo's. Zo verschijnt Circus Daily op sportmicrofoons en voetbalshirts zonder juridisch naar gokken te verwijzen. De kansspelcommissie spreekt van verdoken reclame die de normalisering van gokken in stand houdt. De commissie wil nu dat de wet herschreven wordt. Een 47-jarige thuisverpleger uit Lebbeke is door de Brusselse rechtbank veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel voor mensonterende behandeling, huisdiefstal en witwassen. De man maakte vernederende foto's van patiënten en stuurde die met spottende opmerkingen door naar een collega. Daarnaast bestal hij een bejaarde patiënt en kon hij de herkomst van 70.000 euro cash in zijn woning niet verantwoorden. Zijn betrokken collega en een vriend kregen werkstraffen opgelegd. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij voor slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt. De middelen worden ingezet om de getroffen gebieden te ondersteunen. Eerder zette Europa al de satellietdienst Copernicus in om de reddingsdiensten te helpen bij het opsporen van mensen. Bij de zware ramp vielen ondertussen al meer dan 200 doden. De zoek- en reddingsacties zijn nog steeds bezig. Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm.

0: en... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemiddag. In het onderzoek naar de dood van een jongen van 7 uit Merchtem neemt de oom alle verantwoordelijkheid op zich. Dat zegt zijn advocaat. De man van 24 bekende dat hij het kind klappen gaf. Naar eigen zeggen zou hij de jongen gestraft hebben omdat hij 's ochtends alleen op straat liep. Diezelfde avond overleed de jongen aan zijn verwondingen. Volgens het parket werd de jongen mishandeld en was dat de doodsoorzaak. Ook de moeder van 27 en haar vriendin van 22 werden opgepakt voor schuldig verzuim. De oom gaat de raadkamer nu vragen om hen vrij te laten. Misschien heb je het zelf al gemerkt, er is een storing bij Belfius Bank. Je kan zowel de app als de site niet bereiken. Wie wil inloggen krijgt een foutmelding. Belfius is ook niet bereikbaar via de algemene klantennummers. En sommige mensen kunnen ook niet betalen in de winkel. Belfius Bank weet van het probleem en lost het zo snel mogelijk op. Oekraïne heeft een nieuw vredesvoorstel ingediend voor een einde aan de oorlog met Rusland. Dat heeft Oekraïns president Zelensky aangekondigd. Oekraïne stuurde het voorstel naar de Verenigde Staten. Die kunnen helpen om de luchtverdediging van Oekraïne te versterken en de druk op Rusland op te voeren. Wat in het vredesplan staat is niet duidelijk. Rusland heeft ook nog niet gereageerd, maar weigerde wel het vorige plan. Zonnig en warm met maxima tot 33 graden. Morgen en vrijdag tropisch warm bij 35 graden. Het weekend krijgen we meer wolken, vooral in de namiddag kans op regen of onweersbuien. Zaterdag nog temperaturen tot 30 graden en zondag koelt het wat meer af tot zo'n 24 graden.

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkte?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch. Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: vallen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Gees gaat het fantastisch vinden.
7: Denkt het?
5: Vrijdag en zaterdag.
6: Ja?
5: Is het nee?
7: Is het nee?
5: Tegen BTW.
8: Is het nee tegen BTW?
7: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel.
2: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
2: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
11: Oh, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, top hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar ik kom niet, hè.
10: Oh, jij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Misschien heb je het zelf al gemerkt. Er is een storing bij Belfius Bank. Je kan zowel de app als de site niet bereiken. Wie wil inloggen, krijgt een foutmelding. Belfius is ook niet bereikbaar via de algemene klantnummers. En sommige mensen kunnen ook niet betalen in de winkel. Belfius Bank weet van het probleem en lost het zo snel mogelijk op. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man overleden toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man raakte gekneld onder zijn auto toen een krik wegsloeg. Wat er precies is misgelopen is onduidelijk. Zijn vrouw vond hem en belde nog de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. En op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa nipt naast de halve finale op de 200 meter gegrepen. Ze eindigde vierde in haar reeks en kwam amper 200ste tekort. Het toernooi voor Nkansa is sowieso wel geslaagd. Ze pakte eerder nog brons op de 100 meter. Later deze week komt ze ook nog in actie met de aflossingsploeg. En op de 400 meter gaat Helena Bonnet wel naar de halve finale. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal. Zonnig en warm met maxima tot 33 graden. Morgen en vrijdag tropisch warm bij 35 graden. Het weekend krijgen we meer wolken, vooral in de namiddag kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag nog temperaturen tot 30 graden en zondag koelt het wat meer af tot zo'n 24 graden.

0: Ikea-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemiddag. Muziekstreamingsdienst Spotify pakt vanaf september AI-artiesten aan. Is al muziek die volledig gecreëerd is door artificiële intelligentie voortaan beter kunnen herkennen? Want Spotify lanceert een label om meer transparantie te bieden. AI-nummers zijn steeds moeilijker te onderscheiden van echte muziek gemaakt door mensen. Je zal ook geen gepersonaliseerde aanbevelingen meer krijgen van AI-muziek. De muziekwereld vraagt al langer voor strenge maatregelen tegen de komst van AI-muziek. Er woedt een zware brand bij een bouwbedrijf in Leubeek in Vlaams-Brabant. Het vuur ontstond in een afvalberg en sloeg daarna over op een tweede loods van het bedrijf. Er vielen geen gewonden, maar enkele inwoners moesten hun huis verlaten omdat de brand kon overslaan op hun tuinen. Intussen kreeg de brandweer het vuur onder controle. Het is niet duidelijk of er asbest is vrijgekomen. Daarom houden buurtbewoners best hun ramen en deuren gesloten. En op het EK Atletiek heeft Julien Watrijn zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij strandde op de vijfde plaats. Later dit EK komt Watrijn wel nog in actie met de Belgian Tornadoes, onze estafetteploeg. Ook Delphine Nkansak nipt naast de halve finale op de 200 meter. Ze kwam amper 200ste tekort. In de tienkamp zakte Dai Keita voorlopig naar de 16e plaats. Er volgen wel nog 7 disciplines. En Helena Ponet stoot nog door naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks. Zonnig en warm met maxima tot 33 graden. Morgen en vrijdag tropisch warm bij 35 graden. In het weekend krijgen we meer wolken, vooral in de namiddag kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag nog temperaturen tot 30 graden. Zondag koelt het wat meer af tot zo'n 24 graden.

0: lekker om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
1: voordelig. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

0: de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Je betaalt mogelijk honderden euro's te veel voor je internet- en tv-abonnement. Volgens telecomwaakhond BIPT bespaar je meer dan 600 euro per jaar als je het aanbod van de verschillende telecomoperatoren vergelijkt. Vooral voor onbeperkt internet lopen de prijsverschillen fors op. Maar ook voor internet en televisie kan je tot 400 euro besparen. De telecomwaakhond raadt daarom aan om regelmatig te checken welk abonnement het best past bij wat je nodig hebt. Muziekstreamingsdienst Spotify pakt vanaf september AI-artiesten aan. Het lanceert een label waarbij je muziek die volledig gecreëerd is door artificiële intelligentie beter kan herkennen. AI-nummers zijn steeds moeilijker te onderscheiden van echte muziek gemaakt door mensen. Ze zullen ook niet meer te zien zijn in je gepersonaliseerde aanbevelingen. De muziekwereld vraagt al langer voor strenge maatregelen tegen de komst van AI-artiesten. En de Colombiaanse regering heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware aardbeving eergisteren. Tot nu toe zijn er al meer dan 250 doden geteld. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Er zijn nog duizenden mensen vermist. Gisteren werd nog een vrouw levend bevrijd. En er zijn ook nog meer dan 600 gewonden en honderden gebouwen zijn verwoest. Zonnig en warm met maxima tot 33 graden. Morgen en vrijdag tropisch warm bij 35 graden. Het weekend krijgen we meer wolken, vooral in de namiddag kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag nog temperaturen tot 30 graden. Zondag koelt het wat meer af tot zo'n 24 graden.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Beatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Karakter, jij aan mijn stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

Goedemiddag. Luchtvaartmaatschappij TUI bekijkt of het zijn vliegtuigen in ons land gaat afbouwen door de hogere vliegtuigtaks, dat schrijft de krant De Tijd. TUI overweegt dus om het voorbeeld van Ryanair te volgen. Die haalde eerder al 5 vliegtuigen weg uit ons land en het schrapte meer dan 2 miljoen zitjes. Komt omdat de regering de vliegtuigtaks verhoogt naar 7 euro. TUI heeft al een deel van zijn activiteiten in ons land afgebouwd. Vorig jaar werden alle lange afstandsvliegtuigen stopgezet en er zijn volgend jaar geen vluchten meer van op de luchthavens in Antwerpen en Luik. Je kan nog steeds niet inloggen op de app en website van Belfius, dat bevestigt de bank. De problemen begonnen deze middag. Klanten kregen een foutmelding en dat is nog steeds het geval. Het is niet duidelijk hoe lang de storing nog zal duren. De oorzaak is ook niet bekend. Je zou intussen wel weer kunnen betalen met je kaart of geld kunnen afhalen. En Roemenië moet nu ook zijn laatste kernreactor stilleggen door de aanhoudende droogte. De waterstand van de Donau staat extreem laag op zo'n 182 centimeter. Dat is niet genoeg om de kerncentrale normaal te laten werken. Roemenië nam ongeziene maatregelen om het waterpeil in de Donau te verhogen, maar het heeft niet geholpen. De regering roept de noodtoestand uit voor de energievoorziening. Ook buurland Hongarije moest al zijn kernreactoren uitschakelen en de waterkrachtcentrales in Oostenrijk en Servië dragen op een historisch laag niveau. Nog tot vanavond zonnig en warm met maxima tot 32 graden. Blijft ook helder weer, perfect dus om de zonsverduistering te zien. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zonnig en snikheet met temperaturen tot 35 graden. We zitten dus bijna zeker aan een derde hittegolf. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op een regen- of onweersbui. Vanaf zondag koelt het dan opnieuw wat af.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oh, jij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedenavond. Het is aftellen naar de zonsverduistering van straks. Over ruim een uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het rond 7:20, maar het echte hoogtepunt volgt een uur later. Dan zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Dat is de grootste zonsverduistering sinds 1999. Op verschillende plaatsen kan je samen naar het fenomeen kijken, onder meer op het dak van het MAS in Antwerpen, op de festivalweide van Rock Werchter of aan onze kust. Als je geen eclipsbrilletje hebt kunnen kopen, kijk dan zeker niet rechtstreeks in de zon, want dat is schadelijk voor je ogen. Luchtvaartmaatschappij TUI bekijkt of het zijn vliegtuigen in ons land kan afbouwen door de hogere vliegtuigtax, dat schrijft de krant De Tijd. TUI overweegt dus om het voorbeeld van Ryanair te volgen. Die haalde eerder al 5 vliegtuigen weg uit ons land en het schrapte meer dan 2 miljoen zitjes. Komt omdat de regering de vliegtuigtax verhoogt naar 7 euro. TUI heeft al een deel van zijn activiteiten in ons land afgebouwd. Vorig jaar werden alle lange afstandsvliegtuigen stopgezet. En er zijn volgend jaar geen vluchten meer van op de luchthavens in Antwerpen en Luik. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. De olievoorraden dalen ruim 2 keer zo snel als verwacht. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan meer dan 8 miljoen vaten per dag verloren. Dat is de grootste verstoring ooit in het wereldwijde olieaanbod. De prijzen van benzine en diesel lopen daardoor verder op. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus om de zonsverduistering en de vallende sterren daarna te zien. Het koelt ook af tot zo'n 20 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zonnig en snikheet tot 35 graden. Volgens het KMI zitten we bijna zeker in een derde hittegolf. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op een regen- of onweersbui. Vanaf zondag koelt het dan opnieuw wat af.

0: en... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Oh, yellow!
4: Mannekes.
3: Bompie.
4: Deze ga je fantastisch vinden.
5: Denk je?
4: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
4: Is het nee?
5: Is het nee
4: tegen BTW?
3: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast!
3: Dat is fantastisch!
4: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma, Gamma!
6: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: IKEA-tip van de week.
12: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
13: Ah ja, om de matrassen te testen.
11: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
14: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
13: Wat?
11: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
13: En wat met de balletjes?
11: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Goeie avond. In de buurt van Plopsa Ardennes en de watervallen van Co is een bom ontploft. Het gaat wellicht om een opus uit de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de gemeente Stavelot. De opus ontplofte aan de oever van de rivier de Amblève die langs het pretpark stroomt. Twee bezoekers en een medewerker raakten gewond. Ze werden ter plaatse verzorgd. De omgeving werd meteen geëvacueerd. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om de resten van de opus veilig weg te halen. De drie verdachten in het onderzoek naar de dood van de jongen van 7 uit Merchten blijven aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De oom wordt verdacht van moord en hij geeft toe dat hij de jongen geslagen heeft. Maar hij wilde hem niet doden. Naar eigen zeggen wilde hij de jongen straffen omdat hij 's ochtends alleen op straat liep. Diezelfde avond overleed de jongen aan zijn verwondingen. Ook zijn moeder en haar vriendin blijven aangehouden voor schuldig verzuim. En het is bijna zover. Over een kwartiertje schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. Een uurtje later is dan het hoogtepunt. Dan bedekt de maan zo'n 90% van de zon. Dat is de grootste zonsverduistering sinds 1999. Op verschillende plaatsen kan je samen naar het fenomeen kijken. Onder meer op het dak van het Mas in Antwerpen. Op de festivalweide van Rock Werchter of aan onze kust. Als je geen eclipsbrilletje hebt kunnen kopen, kijk dan zeker niet rechtstreeks in de zon. Want dat is schadelijk voor je ogen. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus om die zonsverduistering en de vallende sterren daarna nog te zien. Het koelt ook af tot zo'n 20 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zonnig en snikheet tot 35 graden. Volgens het KMI zitten we dan bijna zeker in een derde hittegolf. Het weekend wordt dan wisselend bewolkt met kans op een regen- of onweersbui. Vanaf zondag koelt het dan opnieuw wat af.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.